En het wens voor jou september op je vensterbank mag geluk in zin voor je leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd bij

altijd langs jouw pad. En ik wist dat die schema niet zag iets aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.

maak op die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerschoen dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meers

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: Dit is Evanescence en Bring Me To Life. Bok Radio, Bok TV, is 9 uur op Rock Friday. Baie welkom by Afskop.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

R1500 en die 40 Wings Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Tylerbed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kuit Corner.

0: Lekker my bra, dit is Bok Radio 15 minute voor 1 op hierdie Vrydag 26 Julie 2026. Ek is in die atelier, Natisha is daar by Cab Foods in Somerset West. Die adres is Centenary Rylan. Listen properly. Somerset West is langs die Somerset Mall. Ek gaan binnen die volgende half uur of wat oorskakel soontoe om te hoor hoe gaan het daar by Cab Foods. As jy wel in die omgeving is gemaakt, het draai heel wat opwindende dinge. Hulle is bezig met nuwe resepte en allerlei lekker dinge. Ek gaan ook opvang met Monique, so kwart oor sy kant, ook met Natisha gesels. Kyk of ek vir Maria sal ook in die hande kan kry. Centenary Rylan, Somerset West is langs die Somerset Mall. Dit is Bok Radio.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Wel nog nie, die nie bekommerd is. Nee, dit is nog Natisha se tyd. So ons help mekaar uit vandag dat sy lekker kan karjakker daar kan, daai kant in Somerset wees. Dan kom ons gemaak gauw draai in Claremont. Audi Centrum Claremont het die naweek hulle beroemde financiële jaar uitverkoping en is die 20ste jaar. 103 Audi's is afgemerk met een totaal van 8.5 besparing. Jy het reg gehoor 8.5, dit is op 103 Audi's net demo en gebruik. Alleenlik die naweek by Audi Centrum Claremont die hele naweek tot en met sondag. Moenie jou aandeel van 8.5 op die tafel los nie, net by Audi Centrum Claremont.
2: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 8.9. Spaar R4,500. En die 40 Wing Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 9.9. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
3: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Corn Flakes 1kg for R74.99. Knorr Cup of Soup Instant Soup, a 3 or 4 pack, any 3 for R49. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams, any 2 for R249. Valid until 28 June, only at Checkers.

0: Cab Foods will never be the same. Hulle het haar losgelaat, Natisha. Besig om te bak en te brou daar in Somerset West Cab Foods. Ek sal so binnen die volgende, kom ons sê, half uur of uur aansluit by Natisha om te hoor hoe gaan het daar. Dit is Bokrani, Timberland, Katy Perry, If We Ever Meet Again, 15 minuut na 1, jy is by Bokrani op die Vrydag. Ons keer by Camp Foods, Somerset West. En een voorrecht vir my om vanmiddag op die lijn het ek vir Monique Lahout, stichterslid van Camp Foods. Vir jou hier op Bokrani, hallo Monique, hoe gaan het?
1: Goedendag.
0: Baie, baie goed, dankie. Vrydag, die weer speel saam, lyk vir my, maar ek sien hier teen sondag, gaan het weer lekker koud raak en die reën gaan neersak. So die beste naweek om te bak en te brou. Dankie, Cab Foods.
1: Ja, dit is een wonderlike sonskynsdag vandag.
0: Dit is. Nou, ons weet al vandag ook een vetkoekdemonstrasie by Camp Foods in die winkel in Somerset West. Hoe kon denk jy bly vetkoek so een groot gunsteling onder families?
1: Vetkoek is een van die kostbare kostsoorte wat wonderlike herinneringe terugbring. Dit is trooskos, nostalgie en iets wat mense by mekaar bring. Of dit nou gevul word met maalvleis of iets soets geniet kan word, dit bly altyd maar family favorite, as ek het so kan sê.
0: En beslis gunsteling in die weer, soos ek terecht gesê het, nou jy maak al jare lang vetkoek. Vertel ons hoe Cab Foods die proses makkeliker gemaakt het.
1: Ek het voorheen altyd ons 3-in-1 premix gebruik om ons vetkoek te maak, of my vetkoek te maak.

0: Amorey, dis lekker by die see, my skat. Dis die mooie Kaap, 23 minute na 1 hier op Bokradio. Nou, die winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net 2.99 per maand. Dit benodig slegs 10% deposit toe, geen deposit toe finansieringsopties is ook beskikbaar. Maak die winter die pad jou en besoek Barron's, Melville en Eenstad, Tokai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
1: Die Dynamed jaarlikse sleepsale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynamed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Cod Corner.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Dis Bokke Radio teen Jordaan, Juanita Du Plessis met Hart Vol Drome. Check in 074-2009-89 terwyl jy incheck, check ek in by haar, ek dalk mis vandag. Sy is daar in Somerset West, Cap Foods. Hallo Natisha.
1: Hallo Mahani, ek moet sê, dit is nogal vreemdig stil sonder jou en baie vreemd hier sonder jou. En ek is nou uitgekoek en uitgekoek sister en uitge alles hier so. Ek gaan ook nou gelukkig hopelijk klaar maak. Maar voordat ek klaar maak, wil ek jou net gegaan hiervan vertel. Van die opbouw

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za. Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
1: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snap met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lia hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afshow. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Waar daar een wolk is, is daar een

0: Bobby, Bobby van Jaarsveld hier op Bok Radio. Kijk, waar is ons nou? The Real Bobby. Hy is vanavond terloops by Heroes Live hier in Brackenfell. Vir een lekker vertoning. Voor dit maak hy draai by Zian en Monique met uitklok, dus 4:45. 16:45 is hy in die Bok Radio Atelier. Voor dit wil ek ook iets doen. I don't know, I want iets hier doen.
1: Niemand wil met my speel nie.
0: Okay, ek sê vir wat, ek gaan een paar kaartjies weggee. Na Bobby's vertoning toe vanavond by Heroes Live. Baie makkelijk, naam van e-post adres. En jy moet seker maak, jy het 3 van jou pelle gereed. Kom ek kyk hoeveel ek kan weggee vir vanavond's vertoning. Dis Bobby van Jaarsveld, live by Heroes Live. 074-2000-989.

Let Me Be There, Olivia, Newton-John. Help nou drie vir jou hier op Bokradio. Goeiemiddag, welkom by die naweek. Sokketyd.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: And you now barrel tune in.
2: You know what it is?
3: Die amtelike Bokradio KU Top 3. Nommer 1.
2: Yeah, straight up.
0: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
4: Dis

0: Ossen, Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die Claremont Motorgroep het die naweek al beroemde finansiële jaareind uitverkoping 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11,3 miljoen rand besparing. Is reg, 11,3 miljoen rand op 339 Volkswagens niet demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Claremont Tableview en Vredendal Volkswagen. Dis hierdie hele naweek tot met Sondag moet jou aandeel van 11,3 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Volkswagen Claremont Tableview en Vredendal kom vroeg. Hulle gaan net een keer een jaar so groot en dis die naweek.
0: Bokradio 989 FM. Met die

0: Dat is Kromer. Royal Hotel. Voordat jou luisteraars, Likkie, die rouw Pera.
1: Hoor jy, ek het een groot vraag. Ons het een paar weke terug, het ons Welcome Back Mr. Colby, by, waar jy iemand hopelijk by Rassie uitgekry. My groot vraag is, hoe kry ons hierdie Likkie by Goeberoos?
0: Ja, ons mag wacht tot hulle volgende week terug is in die land.
1: Zie
0: Jy wil sê, so Peer se accent is spot on. Mm-hmm. En hy het treffer gekruis, sy Dalmatian gekruis met 'n luipaard. 100%.
1: Beautiful.
0: Wat sê jou nie, Sonny, kom, sê sier, David Guetta, Baby Rexha, I'm good, om ons nog te kry. Nee, as jy slimmer as Bobby van Jaarsveld, want het kom by Bobby en Karin van Jaarsveld, treffer, sit die deelnemer, nergens in gaan nie.

0: is Carmen van Jaarsveld, sing vir liefde. En hierdie enetjie natuurlik deel van Monique se vasvra, sy het vir Bobby van Jaarsveld hier vasgetrek. Soos die tiener Monique nog altyd van gedroom het.
1: Hey, ek het my oomlik gevat en ek het gehardloop om jou, hè?
0: 10 vragies is gevra oor Bobby en Carleen se musiek. Ons het nou net vir Lien gehad. Ons gaan nou deur die antwoorde gaan, maar kom ons lees eers na wat Bobby se antwoorde was. Mm-hmm.
2: Okay, so vraag 1. Uit watter Bobby van die Haarsveld liedjie kom die volgende lirieke? In my hart voel ek goed en voel dit reg. Ek is verslaaf aan naby aan jou wees, verlief met jylle lyf.
3: My alles.
2: Butterflies is die liedjie deur
1: Bobby van die
2: Haarsveld en wie nog?
3: Eden.
2: Voltooi die volgende Carleen van die Haarsveld lirieke. Ek het gedroom, als wat ek bou het oor stroom, my oor oopgemaak en in die lig gaan staan. Ek weer
4: op
2: niet verstaan.
4: Carleen, hoe vond ek klaar? Ek weet nie.
2: Is ok, ons probeer aan. So met wat een sanger het jy die liedjie eens in een leeftijd vrygestel?
3: Rihanna Nell.
2: Kom die volgende lirieke uit de Bobby of Carleen van jou zelf liedje. Ze soek my ander kan die maand vanavond
3: voor lekker. Ek.
2: Mooi. Proces, op jou album 1000 Ere sing jy een duet so met Carleen. Wat se liedje is dit?
3: Iets van wijn,
1: iets van wijn,
3: iets van jonger.
4: Oh, ja.
2: Dit is, als ik het niet meer zit, was het de cover.
3: Hoe was de cover? Weet je nog eer?
2: Mooi. Oh, zie met de wenk. Vooral zien we uit water, Carleen van jou.
0: Kun je zal net een keer.
2: Nooit die mensen in, kom en laat ons oor begin.
3: Nee, zing verliefde.
2: En dan vraag 8, voltooi die volgende lyriek. Maar hoe sal ek weet, moet ek alles vergeet, so verlief op jou?
3: My liefde raam jou.
2: Nee, my liefde raam jou.
3: O, so verlief op jou, voel jy iets van my? O nee, is dit tof nie.
2: Nee, my kan mooi. En vraag 9, kom die volgende lirieke uit op Bobby of Carleen. Likkie, jy het nie gesê my ja gevoel, wat het jou en my laat twyfel. Mooi, en dan vraag 10, in Carleen van jou,
0: zeker.
2: Likkie, Sweet Dreams, wat lees sy?
3: Storyboek. Je vrouw? Sweet Jean, dat heb je lekker doeks. En je land en jou.
2: De eerste lijn van dit keer.
3: Ik eet mijn hart van. Ja!
2: Is er mee?
0: Lekker, ou Bobby. Nie een slechte geheer nie.
1: Ja, nee.
0: Dan ek denk ik Carleen of om te hard te klap nie. Okay, kom ons gaan deur die antwoorde.
1: Kijk, uit wat er Bobby van die Haarsveld liedje kom die volgende lirieke. In my hart voel het goed en voel het reg. Ek so slaaf van nabij aan jou wees, verlief met jylle lyf en gees. Dit is my alles. Butterflies is een liedje dier Bobby van die Haarsveld. En wie nog? Dit is Eden. Voltooi die volgende Carleen van die Haarsveld lirieke. Ek het gedroom, als wat ek bou het, oor stroom my oor oopgemaak en in die lig gaan staan en weer op niet verstaan as jy my roep. En ek het dit probeer makkeliker maak.
0: Dit is die nieuwe enekie, ne?
1: Dit is die nieuwe enekie.
0: Dit is skelm van jou.
1: Maar ek het die lijn waarna ek gesoek het, vir Lien ook gesê op die lig. Ek het gesê, as jy my roep, dan sal ek dit doen. Ek het die eerste lijn, so met die hoop dat dit help, dat dit nie. Saam met Watersanger het hy die liedjie eens in 'n leeftijd uitgebring. Dit is Rihanna Nell. Kom die volgende lirieke uit de Bobby of Carleen van Jaarsveld liedjie. Die man was baie passief oor hierdie een. So soek my ander kant die maan vanaand, want ek kry skaam. Dit is Bobby se speelkie. Op sy 1000 ure album singe hy duet saam met Carleen. Dit is 24 uur. Oorspronklik, ek dink, wat, Disselblom?
0: Kom, sê so.
1: Ek dink so. Okay. Ek weet nie, ek moet double check. Vraag 7, uit watter Carleen van Jaarsveld liedjie kom die volgende. Nooi die mense in, kom, laat ons oor begin. Dit is Sing Verliefde Sing. Voltooi die volgende liriek. Maar hoe sal ek weet, moet ek alles vergeet? So verlief op jou, voel jy iets vir my? Vraag 9, kom die volgende liriek uit een Bobby of Carleen liedjie. Jy het nie gesê, maar ja gevoel, wat het jou in my laat twyfel. Dit was Carleen se geskeerde jeans.
0: In my geskeerde.
1: Okay. Mm-hmm. En dan laatste een in Carleen van Jaarsveld se liedjie Sweet Dreams, wat lees hy? Dit is, ek lees jou SMS, ek weet nie wat na dit kom nie.
0: Maar
1: dit is dit, dit is SMS.
0: So dit beteken, Bobby het?
1: 9 uit 10.
0: En Lien het?
1: 6 uit 10.
0: So nabij, maar
3: Lien,
0: well done. Ons het wel iemand wat die week gespeel het, wat die naaste is aan sy deelnemer. Een bokspan lid. En ons gaan die wenner aanwys, net so aan die sport.

Bananarama met Venus, Bok Radio, Bok TV, een lekker goeie naam. Moenie vergeet nie, jy kan nog jou verjaarsdag boodskap en huweliksherdenking boodskap stuur na 074-2989.

0: Dit is U2, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Amper die laaste finale eer. Jou garage partijkie en natuurlijk jy stem vir jou klubwerf. Liekies, wel die WhatsApp lijn is amtelik nou toe. En daar is een hele paar versoeken wat deurgekom het. Soos, Suikerbossie, ek weet Pangelang. En dan natuurlijk hier is een stemboodskap.
1: Nancy, nog net aangeskakeld. Nee, jy stil nou niks anders ter jas, lekker ou Jannie, lekker ou Jan. Daar is hy, gooi om.
0: Baie dankie, Etienne.

Jean Barger met Dans met Gevaar, Bok Radio, Bok TV. En dit is Bobby van Jaarsveld wat op die verhoog is hier by Heroes Restaurant. Môre aand natuurlik is dit Lia. Finale hier, jou geraadspartykie, jy stem vir jou klubwerf liekie. Ons het begin met lekker ou Jan en hier in die derde plek vanavond is dit niks anders. As huis toe, wel ek gaan nog nie huis toe nie, so oor 30 minute en dan moet ek een groet en tot ziens sê, maar hier is die lekker liekie van Klubwerf en dit is huis toe.

Dit is Bar 2 met 50 rand. Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Moenie vergeet om ons te volg op al die sosiale platforms. Facebook, Instagram. Jy weet wat om te doen. Nog lekker muziek op pad. Hier is nummer 2 vanavond jou klubwerf versoek. En hy is, wie se kind is jy?

Nummer 1 vanavond, dit is Pangalang Club Werf. Anton Bason wat nou hier sê, Brent al hier die boeremusiek is een downer vir een vrijdag aand. Hier is nog een boodskap en dit kom van Alwijn. Hy sê, Nan Brent, dankie, jy maak my aand met die lekker muziek. Hier is ook nog een lekker boodskap van Rudy wat sê, dankie vir die mooie muziek, maat lekker vrijdag. Oom Rudy. Goeienaand, Jacobus wat ook hier sê, Brent, jy kan ons nou jou klubwerfliekie speel wat jy elke dag speel.

0: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Volkradio, jou buurman luister ook.
2: Jy luister na Die Aandskof met Frank Wynne de Wet op Volkradio.